Ook vroeger wist ik het niet al eens met deze nieuwe blinde kuma. Nieuwe blinde kuma. Moest wachten. Ik ga het steeds niet opschrijven. Ik ga het steeds niet opschrijven.